0: Hey, ik heb er naar me gekeken, nog helemaal dicht.
1: Jimmy.
0: Jimmy?
1: Ja.
2: Yep.
3: See you later, guys.
0: Going home?
3: Going home? Yeah, the exhaust gets you.

0: Dr. Klang, nummer 33. Eerste stuk, fotografie. Hoorspel, gemaakt door Jan van der Dobbelsteen en Danielle Lemaire in opdracht van Dr. Klangendoem en Worm. En ook nog wel een beetje de concertzender. Tweede deel, Forms of Denial, part 2. Een documentaire soap door Henk Bakker en Lucas Simonis. Waarvan hier weer het eerste deel, ja, als je er nog iets van begrijpt moet zeggen. Ja, je zou het zo kunnen zeggen, er volgen nog 3 delen van dit tweede deel. Begrijp je het nu wat beter? Nee? Oh.
1: Het huisje in het dal.

Ja, dat werkt. Je hebt echt daar gaan zien dat een master aan het staan is, Pieter. Dat kan niet, Pieter. Dan gaan we een master voor u doen, want je moet er wel uitzetten. Een master.

0: reclame.nl of concertzender.nl of wat je dan ook .nl hebt. Ja? Goed. Einde van deze uitzending. Leuk dat jullie allemaal geluisterd hebben en goeie nacht.
1: To Framework a Field.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

Dit is Dr. Klangendoen met drie hoofdonderwerpen op deze aflevering. Eerst de Perverse Animals reeks met de aflevering The Park Where the Gay Dogs Meet. Daarna de Hörspielreeks met het derde deel van An Island in the Moon door Lucinda Guy en omvloerst door de Stoepnitz benefietnummers van diverse artiesten. Dr. Klangendoen denkt met u mee.

0: dokter klangen doen.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangendoem. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangendoem is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals-series was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangendoem ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en Riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waarop onlogische wijze naar de diepere zin van het bestaan gezocht wordt. This is Dr. Klangendoem with the Perverse Animals 2nd edition, entitled Last Exit to Bushy Park. With this week's episode, Taxidermy.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, Episode 1, Whore Boy. Opname, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nealon. De acteurs waren Peter Taylor, Barry Burns. De geïnterviewden waren Luke Clancy, Rosina Hand en Kathleen Murray. De punkband bestond uit Robert van Hulzen op drums, Lucas Simonis op gitaar en Barry Burns zang.

0: karakter met de naam Voice door een stad dwaalt en daar allerlei zaken opvangt. Zoals conversaties, omgevingsgeluiden en flarden van telefoongesprekken. John Cage wilde een soundscore maken gebaseerd op stadsgeluiden en geluidseffecten. Echter, de techniek was toen nog niet zo ver dat zijn idee gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk werd het hele plan teruggebracht tot een veel simpelere compositie voor 6 percussionisten. De oorspronkelijke partituur, die bestond uit een 250 pagina's dik boekwerk, is helaas verloren gegaan. In 2012, in het 100ste geboortejaar van John Cage, initieerde de Ars Acoustica groep van de EBU, en dat staat dan voor European Broadcasting Union, een project waarbij componisten, geluidskunstenaars en radiomakers uitgenodigd werden om op basis van dat oorspronkelijke idee van John Cage een eigen, vrije versie te maken van The City That Wears a Slouch Hat. Dit resulteerde in een cd met een 7-tal werken onder de titel 7 Hats for John Cage. Van deze cd draaien we nu het nummer The He and the She of It. Een radiofonisch werk gemaakt door Bernard Clark. En Clark is een Ierse radiokunstenaar die onder andere ook voor de Ierse publieke omroep het radioprogramma Nova maakt. Een platform voor eigentijdse muziek. Bernard Clark met The He and the She of It.
1: Follow a double. I remember when the war started, Temple Bar, 1939. To Christchurch Cathedral. I didn't really like
2: the National Museum.
1: I've been looking for plans.
2: No, don't hang up.
1: Then I remember being marched.
3: Please. When I hear what we call music, it seems to me that someone is talking.
4: It's just fucking heaven.
3: We are getting rid of ownership, substituting youth, beginning with ideas. Which ones can we take? Which ones can we give?
5: I'm listening to the radio and they're playing Kenneth Patchen, the poet, reading Lonesome Boy Blues with Modesto Bersenio.
3: Non-measurement. Japanese, he said, we also hear with our feet. Continue. I'll discover where you sweat, Kierkegaard.
6: We're down here now, waiting now the boy for, you know what I mean? Because we can't get anywhere else, you know what I mean? Because we can't get out the clinics. And we're down here trying to get other drugs like Theophylline, Roach, shit. Roll him more, you know.
7: They sell Valium, and now you wouldn't think, sure, you wouldn't look at them. Yeah.
8: A lot of people sell the Valium for their drink money. Alcoholics, yeah. Like, you know what I mean? Who can have no problem. Like, if I went into a doctor, I wouldn't get them. But if an old person, you know what I mean, they'd get them, you know what I mean? So they sell them.
9: Get away from the club,
10: what's going on?
11: A rail. Always a rail.
7: There wasn't enough for everybody. Everybody would be killing everybody. I want some. So there doesn't be enough for ground all the junkies. So whoever gets there first with the money.
12: It's just lovely. So when you're smoking it, it's...

0: Je hoorde The He and the She of It. Een radiofonische compositie van de Ierse radiokunstenaar Bernard Clark. Hij maakte dit werk in 2012, in het 100ste geboortejaar van John Cage. En dit werk staat op de Ars Acoustica CD Seven Heads voor John Cage. En naast mij zit weer Martijn Comes, de initiatiefnemer, programmamaker hier bij de Concertzender van deze Inventions for Radio special. Martijn, zo dadelijk om 11 uur gaan we luisteren naar een radiofonisch werk van Barry Barmange, de inmiddels 81-jarige beroemde Britse radiokunstenaar die onder andere samenwerkte met Delia Derbyshire. En we gaan straks luisteren naar Amor Dei, A Vision of God, een vierdelig werk uit 1964. Vertel eens, wie is die Barry Barmange?
1: Ja, dat vraag ik me ook heel vaak af. Barry Barmange is eigenlijk iemand die radiostukken en radiofonische stukken maakt. Samengewerkt heeft met...
0: Maar is hij schrijver? Is hij componist?
1: Hij is dramaturg.
0: Oké.
1: En hij heeft... al zijn werken hebben een soort existentiële en psychologische inslag. En wat eigenlijk gevraagd wordt van de luisteraar is eigenlijk heel veel geduld. En eigenlijk doordat je dat geduld op kunt brengen, kun je eigenlijk... moet je iets dieper nadenken.
0: Maar waarom wordt er geduld gevraagd van de luisteraar?
1: Ja, dat is heel interessant. Als je zit in een huiskamer en er wordt geduld van je gevraagd en een stukje van je brein moet gereserveerd worden om na te denken over wat er gebeurt, dan kun je iets dieper over de dingen nadenken. Dat zijn we denk ik in deze tijden niet meer zo
0: gewend. Maar je bedoelt, zijn hoorspelen zijn niet entertainment, zoals misschien in de tijd dat hij heel actief was. Want het is nu een oude man. Ik neem aan dat hij nou niet zoveel meer maakt. Of dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ook een vraag zijn. Weet je of hij nu nog heel actief is? Maar in de tijd dat hij heel actief was, was natuurlijk het traditionele hoorspel heel, heel aanwezig, zeg maar, op de radio.
1: Ja.
0: En als je dan zegt van hij vraagt dus heel veel geduld van een luisteraar, dan vermoed ik ook dat je bedoelt dat zijn werken moeilijke teksten zijn. Misschien veel abstracties of niet makkelijk te luisteren.
1: Nou, de werken waar we zo naar gaan luisteren, of tenminste het werk waar we zo naar gaan luisteren, Amor Dei, dat is A Vision of God. En dat gaat eigenlijk over hele... Ja, het zijn interviews met mensen die gevraagd worden naar bepaalde ideeën. Dus, en in dit geval, wat is je idee over God? En dat wordt in vier delen voorgesteld. In het eerste deel, Groping Towards God, zijn er meerdere stemmen aanwezig die nadenken over het fenomeen God. En eigenlijk speculeren naar iets wat ongedefinieerd is. In het tweede gedeelte worden die stemmen eigenlijk zekerder van zichzelf en vormen heel langzaam meer concrete beelden. Het derde gedeelte, genaamd I'd like to believe in God, but... is eigenlijk een wedstrijdje hoorbaar tussen de mensen die eigenlijk van God houden en een soort misschien wel blinde connectie hebben met het fenomeen en mensen die totaal niet in ze kunnen geloven. En in het laatste gedeelte, there is a God, hoor je mensen die overtuigend geïnspireerd zijn door een God en een soort absoluut geloof, een soort true believer-achtig idee. Het geheel is misschien moeilijk voor te stellen, maar op een andere manier ook heel menselijk. Het zijn hele menselijke thema's die jij altijd aansnijdt.
0: En hij werkte voor dit radiodrama samen met Delia Derbyshire. Want het is in 64 gemaakt, dat was echt die tijd. Hè? Derbyshire kwam geloof ik in 1960, monsterde zij aan daar bij de BBC Radiophonic Workshop. Mm-hmm. Barmange, die werkte daar ook. Die produceerde daar veel van zijn hoorspelen. Mm-hmm. Daar was een samenwerking tussen hun tweeën voor dit stuk.
1: Ja. Ja, ik heb nooit kunnen achterhalen hoe die twee met elkaar in verband zijn gebracht. Alleen de manier waarop ze werkte. En er is een kleine anekdote die je online kunt vinden, waarin Delia Derbyshire eigenlijk vraagt, wat voor geluiden zoek je hier nou bij? En Barry Bermanche gaat dan eigenlijk tekenen en die zoekt eigenlijk naar een renaissance-achtige, kathedraal-achtige geluid.
0: Hij tekent wat en zegt, kijk, zo ziet het eruit, maar maak dat dan maar in klank.
1: Ja. Klopt, en dat heeft hij gemaakt. Dus we gaan zo meteen daadwerkelijk luisteren of ze daarin geslaagd is, ja of nee.
0: Ja, en het is dus gewoon één van de vier producties die ze samen hebben gemaakt.
1: Ja, klopt. Want, Inventions for Radio, de vier delen.
0: Hoe gaat het na vanavond verder met Inventions for Radio?
1: Ja, dit was eigenlijk het hoogtepunt van 3 jaar Inventions for Radio. Maar er komen nog een tweetal uitzendingen. Helen Frozy van de Soundfjord Gallery in Londen heeft een aantal dingen gecureerd. En zij gaat nog één aflevering doen waarvan ik nog niet de inhoud weet. Maar wat ik nog wel weet is de laatste aflevering is gemaakt door Monotak en Bert Komrij. Die hoorspelen maakt voor menig omroep.
0: Martijn, het is bijna 11 uur. Ik hoor op de achtergrond, jij ook, de legendarische tune van Doctor Who. Gecomponeerd in 1963, precies, daar is die dan. Die is overigens gecomponeerd door Ron Grainer en Delia Derbyshire samen. En dat betekent dat ons presentatiewerk hier live vanuit Utrecht, vanuit de radiostudio van de concertzender, erop zit. Het laatste uur is dan helemaal gereserveerd voor de klinkende radiofonie. Wij, Martijn en ik, nemen daarom nu alvast afscheid. Maar blijf dus vooral luisteren.

0: Dit is dokter Klangendoen.
1: Klangendoen.
0: Klangendoen.
1: Met een hm op het eind.
0: Klangen.

0: stukje kan doen.
1: Ik heb het hol gemaakt en het lijkt goed gelukt. Van buiten is er eigenlijk alleen maar een groot gat te zien. Dat leidt in werkelijkheid nergens heen. Na een paar stappen stoot je al op een rots.
2: Zeker 1000 stappen van dit gat verwijderd ligt door een losse laag mos bedekt. De eigenlijke ingang van het hol. Hij is zo beschermd als maar iets ter wereld beschermd kan worden. Zeker, er kan iemand binnendringen en alles voorgoed vernielen. Dat weet ik en mijn leven heeft zelfs nu op zijn hoogtepunt nauwelijks één rustig uur.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio!
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele rare ding!
2: Dokter Klangendoe?
1: Nee!
2: Maar wat is het dan, als het niet de radio is?
1: Dat is een Lucas!
2: Au! Is het die dokter Klangendoe?